0: zorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van twee baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
6: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gediend met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
5: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjernihiv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dan and myself. Thank you all much indeed. See you again. Beautiful.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
7: Classics.
8: Radio 1.
9: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjernihiv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
10: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
9: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
2: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
1: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
3: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
1: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
3: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan. En alles wat ermee gepaard gaat, dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdaging rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
1: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gericht te aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Classics. Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Classics. Radio 1.
4: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar 1 politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. De wet maakt het ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
5: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
4: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk een gesprek met autoconstructeur BMW. Uit een panoreportage bleek dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout en dat de terugroepactie in ons land al 8 jaar aansleept. Minister Beenders wil een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt.
6: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt. Want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
4: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gisteravond gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit in Gent bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. Dat was toen ook Trump. De ontvangst verliep hartelijk. Trump noemde Xi een grote leider en zei dat de relatie tussen beide landen beter wordt dan ooit.
7: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
4: Nu volgen nog handelsgesprekken. President Xi zei dat de twee landen betere partners zijn dan rivalen. Hij waarschuwde Trump wel voor inmenging in de kwestie Taiwan. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag droger in het westen met meer opklaring. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

of the gallant South.

to pluck.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: This song too. On the album. This is the album right here. Burn the album.

Classics. Radio 1.

0: voordeel bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo's Koopman.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 8 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. De Gentse Universiteit gaat alle samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. Vanaf 1 januari 2028 is er in Brussel nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt het ook in de rest van het land mogelijk om te fuseren. Dat zullen de politiezones vrijwillig kunnen doen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kente.
7: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
6: Testaankoop pleit voor een Europese aanpak van terugroepacties voor auto's. Een panoreportage toonde aan dat een terugroepactie van BMW voor een constructiefout die brand kan veroorzaken al 8 jaar aansleept. Volgens Laura Klaes van Testaankoop is een centrale aanpak nodig, want autobouwers leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid bij de consument.
8: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
6: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. En bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
9: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanhoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
6: Het Israëlische leger heeft in Libanon al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er wel een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Sinds maart heeft het Israëlische leger in Libanon ook al bijna 3.000 mensen gedood. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. In Loosdrecht in Nederland is protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd er nog brand gesticht en om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur onder meer extra politie ingezet. Maar toen relschoppers opnieuw met vuurwerk gooiden, zette de politie het waterkanon in. 4 mannen werden opgepakt. De Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Veerle de Vos.
10: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
11: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
10: Het optimisme van Trump wordt enigszins bekoeld door zijn Chinese collega die waarschuwt voor een mogelijk conflict. Achter gesloten deuren verwijst Xi naar Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, iets waar de VS zich beter niet mee bemoeien. Na de eerste gesprekken is het tijd voor toerisme. Een uitstap naar de historische Tempel van de Hemel.
6: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plekken in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
12: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
6: Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien, het weekend wordt wat droger. We begonnen met de fusie van de politiezones in Brussel vanaf 1 januari 2028. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

tel de uren die tel ik om, hoe stond.

presque le contraire de nulle part.

сейчас пьяный.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Classics. Radio 1.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Gentse Universiteit gaat een aantal samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
8: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
7: Bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de raad van bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
9: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
7: In Libanon heeft het Israëlische leger in al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die maakt het ook in de rest van het land mogelijk dat politiezones samensmelten. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
10: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
7: Minister van Consumentenbescherming Beenders vindt dat het Europese meldsysteem voor teruggeroepen producten niet goed werkt. Dat besluit trekt hij na de Pano-uitzending, waaruit blijkt dat een terugroepactie bij BMW al 8 jaar aansleept. Volgens Beenders heeft het Europees systeem in dit dossier duidelijk gefaald.
1: Ik vind persoonlijk dat Europees systeem, Safety Gate heet dat, dat is eigenlijk een meldsysteem waar alle producten op gemeld worden waar een probleem mee is, dat dat gewoon niet goed werkt. Duitsland heeft geoordeeld dat het niet ernstig genoeg was om het te registreren op dat Europees meldsysteem. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat moet anders. Het minste risico dat er met een product is, moet op dat meldsysteem komen, zodat elke overheid in elk Europees land weet wat er aan de hand is en wat die moet doen.
7: De Chinese president Xi waarschuwt de Verenigde Staten om zich niet te moeien met Taiwan. Xi zei dat tijdens de eerste dag van het staatsbezoek van president Trump aan China. Veerle de Vos.
11: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
12: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
11: President Xi denkt dat de VS en China meer gelijkenissen hebben dan verschillen.
13: 我始终认为中美之间的共同利益大于分歧.
11: Maar achter gesloten deuren waarschuwt Xi de Verenigde Staten om zich niet te bemoeien met Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, als ze een goede relatie met China willen behouden. Na de eerste ernstige gesprekken is het tijd voor ontspanning. Een uitstap naar de historische tempel van de hemel.
7: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers dat daarbij valt is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
14: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen, gisteravond laat, veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
7: Het weer heerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. En niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de beslissing van de Gentse Universiteit om de laatste 5 samenwerkingsprojecten met Israël versneld en tegelijk stop te zetten. Projecten die problematisch zijn sinds de oorlog in Gaza. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Classics. Radio 1.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oud-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 ministers van Staat aangeduid, maar de laatste 7 jaar kreeg niemand de titel nog. Een minister van Staat kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de rector de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
6: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
5: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd. Onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 1 dode en tientallen gewonden gevallen. Verschillende appartementsgebouwen werden er geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne zijn door Rusland onder vuur genomen. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. De Britse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,6%. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Maar zijn ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt de minister van Financiën Rachel Reeves.
7: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
5: Vandaag wordt verwacht dat 1 of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Het weer is nog geregeld buien met kans op donder of korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Classics.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is de brand in een landbouwbedrijf nu helemaal geblust. Die brand brak gisteravond uit. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Buurtbewoners moesten uit voorzorg wel binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftigingsverschijnselen, maar mocht vanmorgen ook alweer naar huis. Volgens het stadsbestuur is er geen asbest vrijgekomen bij de brand en de dieren van het bedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen de stations van Brussel-Zuid en Linkebeek is vanmorgen opnieuw hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer op de lijn naar Nijvel en Charleroi was gisteravond verstoord nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen in het station Ukkel-Stalle. Door het incident moesten 490 treinreizigers geëvacueerd worden. Een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn in Duitsland is aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar nu pas kwam de zaak aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis is de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping goed verlopen. De twee wereldleiders spraken in Peking 2 uur lang over economische samenwerking en over crisissen zoals de oorlog in Iran. China neemt olie af van Iran en vindt net als de VS dat de straat van Hormuz open moet blijven. Maar er blijven meningsverschillen over Taiwan bijvoorbeeld en over de handelstarieven. Vandaag en morgen volgen daar gesprekken over samen met een delegatie van bedrijfsleiders. Het weer, eerst nog buien, later wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt dan weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Classics. Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal uitgebrande BMW's in ons land ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. China wil geen Amerikaanse bemoeienis in Taiwan en we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de afgelopen jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van het merk BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-uitzending van gisteren. Pano ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
5: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
4: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om het UFO-gebouw te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de universiteit beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de actievoerders nemen dus geen genoegen met de beslissing van de universiteit. Actievoerder Julian Burnham.
6: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
4: De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% gegroeid. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Dat ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt minister van Financiën Rachel Reeves.
7: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
4: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Een mogelijke kandidaat, oud-minister Angela Rayner, is net vanmorgen vrijgesproken in een zaak van belastingontduiking. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. Veerle de Vos, wat heeft de president van China precies gezegd?
8: Wel, de ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze beide landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we zelfs mogelijk met een ernstig conflict. Het is dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Het Witte Huis maakt geen melding van dat gesprek, maar zegt dat beide leiders het over Korea, Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten hebben gehad. Zo willen ze allebei dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer opengaat, zodat de olie weer ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
4: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3:00 vanmiddag de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt blikt vooruit.
9: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
4: Het weer wisselvallig met buien, hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger met bredere opklaringen. Het is wel fris, hooguit 12 graden. Morgen eerst nog overwegend droog, later buien vanuit het noordwesten. Zaterdag begint zonnig, daarna opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En vanaf zondag wordt het enkele graden zachter. We begonnen met het aantal BMW's dat op onze wegen is uitgebrand door een technisch defect. Dat ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. Pano ontdekte er tientallen. Volgens branddeskundigen zijn het er zeker honderden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

font un Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Classics. Radio 1.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want toen niet wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil gebaren.

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Classics. Radio 1.
8: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn geen tientallen, maar honderden BMW-dieselauto's in ons land uitgebrand. En we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op het onderzoek van Pano. Onze onderzoeksredactie ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen. Dat door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die zijn nog altijd niet voorbij. En dat is dus niet zonder gevaar, zegt onafhankelijk branddeskundige Erwin De Buk.
9: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
8: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om een universiteitsgebouw daar te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de UGent beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Een belangrijke eis van de actievoerders door de oorlog in Gaza. Maar volgens de actievoerders is dat niet voldoende, zegt Julian Burnham.
10: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
8: Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur omdat ze tekort zouden schieten bij de controles van langdurig zieken, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
11: Nu, heel recentelijk, de aanvallen op de mutualiteiten, ja, die zien we toch wel met ledenogen aan, want er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
8: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi willen allebei dat de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten opnieuw opengaat. En dat voor alle scheepvaartverkeer. Trump is in China voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in 10 jaar dat een Amerikaanse president dat doet. Xi heeft de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. China beschouwt Taiwan als onderdeel van hun grondgebied. Amerika heeft Taiwan altijd gesteund in hun onafhankelijkheid. Vera de Vos, wat heeft de Chinese president nu juist gezegd?
12: Wel, volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we mogelijk met een ernstig conflict. Het is iets wat ook de Chinese ambassadeur in ons land, Fei Shengqiao, vanochtend herhaalde.
13: The Taiwan issue has always been a most important issue for China and the Chinese government. And we have been putting forward this message. Not only to our American friends, but also to our European friends and our friends from all over the world.
12: Ja, dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen en de rest van de wereld dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Beide leiders in Peking hebben ook benadrukt dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer open moet, zodat de olie ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
8: Dankjewel, Veerle. En in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3:00 de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt, die blikt vooruit.
14: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
8: Ja, en veel fans die willen het live meemaken. De sfeer zit er al goed in bij deze supporters.
15: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
16: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
17: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
18: Supporter veranderen ligt. Het is regenweer, dus sowieso een jas, de paarse jas van Anderlecht aan.
19: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
20: Voorlopig ziet de sfeer goed. Ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat losbarsten, sowieso.
8: We krijgen ook deze namiddag nog regelmatig een felle bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij hooguit 12 graden. In het westen wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Morgen start nog droog, daarna opnieuw van die buien. Dit nieuws begon met BMW-dieselauto's. Geen tientallen, zoals Pano gisteren ontdekte, maar honderden BMW-dieselauto's zijn door een technisch defect op onze wegen al uitgebrand. Meer over die problemen lees je ook in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 2:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een uur begint in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Een volledig Brusselse finale dus. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in rond het stadion.
3: Op zijn Unions, gezellig. Een puntje erbij.
4: Oh. Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
5: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar... Ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even, ja.
6: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
7: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
2: In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur, zegt algemeen voorzitter Julie Hendriks de Vos.
8: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
2: En in Brugge start over een half uur de heilige bloedprocessie. Die kan doorgaan, ook al was er vanmorgen veel regen. Het was eventjes spannend omdat de waardevolle historische kostuums van de figuranten niet tegen regen kunnen. Burgemeester Dirk de Vouw had er wel alle vertrouwen in.
9: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Dat betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
2: Ja, het is ook officieel bevestigd. De processie kan uitgaan. In het westen is het inderdaad op de meeste plaatsen al droog. Op andere plaatsen is er wel nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start nog droog, daarna opnieuw buien. En zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en ook de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. Nog in de provincie Vlaams-Brabant in Holsbeek is een straat nog altijd afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten. Wie in de buurt woont, blijft best binnen, zolang de actie nog loopt. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Er stappen 2000 figuranten mee. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de processie toch kan doorgaan. Het is wel koud, maar dat weer houdt deze figuranten niet tegen.
2: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dat doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling, dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
3: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo, ja, een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
4: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien, bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
1: En rond deze tijd wordt de aftrap gegeven van de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union in het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen?
5: Nee, die aftrap gaat nog even op zich laten wachten, want nu pas de tos met de aanvoerders Kozemans en Burgess. Maar vooral veel rookontwikkeling nog in het Koning Boudewijnstadion, afkomstig uit het vak met Anderlecht supporters. Dus nog even wachten tot het zicht of de zichtbaarheid optimaal is. In elk geval een primeur in het Koning Boudewijnstadion op Brussels grondgebied. Een duel tussen twee Brusselse clubs. Aan de ene kant Union, dat nog altijd aast op de dubbel. Het kan ook nog kampioen worden natuurlijk. En Anderlecht, dat eindelijk een prijs wil na de laatste titel in 2017. En 3 opeenvolgende verloren bekerfinales. Opvallend bij Union, sterkhouder Van der Perre begint op de bank. Opvallend misschien bij Anderlecht, de afscheidnemende Jari Verscharen na een paar basisplaatsen is ook op de bank gezet door Tarreval. Het is wel degelijk Hazard die aan de aftrap staat. Wachten tot we er kunnen aan beginnen hier in een uitverkocht Koning Boudewijn Stadion aan de beker van België, de finale.
1: Dankjewel, Peter. In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen is nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.

0: Code Yellow.
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Classics. Radio 1.
4: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdachte overlijden. Het LAPO, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht toch kon doorgaan. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt Mathieu Clarisse van de organisatie.
5: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt. Het zijn allemaal mensen die er moeten zijn, maar die vaak niet gezien worden. Dus vandaar dat het wel heel belangrijk is dat we ook op al die mensen kunnen rekenen.
4: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij automatisch ook eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. En in de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we halfweg. Peter van den Bemt, hoe is de eerste helft verlopen?
6: Wel, ik zou zeggen toch veel er in het voordeel van Union, dat het initiatief en het balbezit had en eigenlijk ook de enige ploeg is geweest die gevaarlijk is geweest. Afgekeurde goal liever ook van Bridges op een vrije trap van Schoofs. Maar McAllister stond buitenspel. Gevaarlijke schoten van Zeneli en van Biondic. Tweede keer echt een goede redding nodig van Kozemans. Ook een vrije trap van Schoofs die rakelings naast stoefde. En daar heeft Anderlecht dat wel energie, strijdlust en duelkracht etaleert. Voetballend en aanvallend weinig kunnen tegenoverzetten. Een ongevaarlijk overzoevende bal van Hazard. Niet meer dan dat. Maar voorlopig alles wel nog open. Hier in een intussen zonovergoten Koning Boudewijnstadion tussen Union Anderlecht 0-0.
4: Dankjewel, Peter. Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio 1.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Classics.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Classics. Radio 1.
3: 5 uur, een heel goeiemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht is volop aan de gang. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we gaan naar Brugge, waar tienduizenden mensen zijn gaan kijken naar de heilig bloedprocessie. In het Koning Boudewijnstadion is de bekerfinale in het voetbal tussen Union en Anderlecht nog volop aan de gang. Een volledig Brusselse finale dus. Union heeft 2 jaar geleden de beker nog gewonnen. Vorig jaar was het Club Brugge. En Anderlecht won de laatste keer in 2017 een prijs. Dat was toen de landstitel. We zitten op dit moment in de bekerfinale in de laatste minuten van de tweede helft. En ik kijk heel eventjes. Het staat voorlopig op dit moment nog altijd 1-1 gelijk. Het is dus super spannend, maar de sfeer die zit wel goed.
4: Op zijn Unions, gezellig. Een puntje erbij.
5: Ja. Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
6: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
7: Supporter van Anderlecht.
3: Ja, Geert Heremans, je bent er komen bij staan. De tweede helft is bijna afgelopen, zie ik. Is er al een beslissing gevallen?
8: Nee, dat is nog niet het geval. We zitten in minuut 93, net begonnen aan die toegevoegde tijd. En het staat 1-1 gelijk. Dus we zijn op weg naar verlengingen. Er was niet zoveel te beleven tot een kwartier voor tijd. Kevin McAllister, een voorzet van Kalaili, knap in doel trapte. 1-0 Union, maar 5 minuten later stond het alweer gelijk. Svetkovic koopte de gelijkmaker na een vrije trap overhoeks binnen. Het is zeker geen hoogstaande finale, eerder een krampachtige bedoeling met ook veel overtredingen. Maar dus toch in de slotfase 2 goals. Nog geen beslissing, we gaan hier wellicht verlengen.
3: Dankjewel, Geert. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken en de resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Holsbeek, ook in Vlaams-Brabant, is de actie van de speciale eenheden van de federale politie in een straat voorbij. Politieagenten hebben een man die uren in zijn huis zat met een wapen, waarschijnlijk een hamer, uit het huis kunnen halen vlak voor 4 uur. Niemand raakte gewond. De man is overgebracht naar het UZ Leuven om daar de nodige zorgen te krijgen. De man heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen een beetje in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
9: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
3: Israël gaat de Amerikaanse krant de New York Times voor de rechter dagen voor smaad. Dat heeft het kabinet van premier Netanyahu aangekondigd. Israël stoort zich aan een artikel uit de krant waarin de journalist schrijft over seksueel geweld tegen Palestijnen in gevangenissen. En het artikel spreekt ook van seksueel geweld door soldaten, leden van de Israëlische veiligheidsdiensten en Israëlische kolonisten. Volgens Israël gaat het om afschuwelijke leugens. En in Brugge zijn tienduizenden mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht kon doorgaan. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. En Line Koman was er ook bij.
10: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
11: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
10: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
12: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
10: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
13: Goeie mond, sluffeling!
10: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
14: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Ik denk de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
10: Voor de toeschouwers is het genieten.
15: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is cultureel erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
3: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de bekerfinale voetbal in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De tweede helft zit er zo goed als op. Union en Anderlecht staan 1-1 gelijk en we zijn op weg naar verlengingen. Je volgt de wedstrijd via Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Classics.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
9: Peugeot.
10: Classics.
11: Radio 1.
12: Just what is it that you want to do?
13: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
14: Away, baby, let's go.
13: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union wint de beker van België voetbal. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we herbeleven de heilig bloedprocessie in Brugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bent, mogen we spreken van een verdiende zege voor Union?
3: Ja, zeker. En ook een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
2: Dankjewel, Peter. In het wielrennen heeft Italiaan David Ballerini de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij. In het algemene klassement behoudt de Portugees Afonso Eulalio de leiding. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
4: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij ook automatisch eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Actievoerders proberen met 50 schepen de Israëlische blokkade van voedsel en noodhulp naar Gaza te doorbreken. De vloot heeft vooral voedsel, maar ook medicijnen aan boord voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische zeemacht. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht toch kon doorgaan. En 2.000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Line Koman was er ook bij.
5: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
6: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
5: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
7: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
5: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
8: Goeie mond, slappeling!
5: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
9: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
5: Voor de toeschouwers is het genieten.
10: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is cultureel erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
2: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag ook nog wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de Brusselse voetbalploeg Union. Union klopte Anderlecht in de bekerfinale voetbal met 3-1 in de verlengingen. Je herbeleeft die wedstrijd op Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bijmt spreekt van een verdiende zege.
2: Een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. Tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
1: Union kan dus ook nog opnieuw landskampioen worden. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
3: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union waar maar toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
1: Op de E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is een motorrijder om het leven gekomen. Er gebeurden daar verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. De weg was plots pekglad. De rijweg richting Antwerpen is nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. Hélène Bonte van het FAVV vraagt om zeker ook dit weekend met de communie- en lentefeesten uit te kijken.
4: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
1: En in Brugge is de heilig bloedprocessie door de straten getrokken. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, dans, toneel en muziek. En 25.000 toeschouwers hebben ervan genoten.
5: Ik kom elk jaar kijken, dus ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge. Ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft. Hé.
6: Het is uiteindelijk uniek. Hè? En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
7: Ik ben hier vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft, vooral de paardjes vindt ze heel leuk.
1: Het wordt vanavond droger met later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag halen we wel opnieuw 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beerse. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
2: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
1: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk 2 doelpunten weg. Reageert Svetkovic ontgoocheld.
3: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances. We didn't score, and in the end, we conceded two easy goals, and in the end, we lost. So that's it.
1: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union supporters.
3: This was first my final.
4: We hebben gewonnen!
5: Union! Allee, Union!
6: Het beste moment vandaag.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, vind ik.
9: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
10: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
1: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: Proxima stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Classics. Radio 1.

0: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Classics. Radio 1.
7: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
8: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een 10 minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
7: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtst bevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijnstadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
9: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
7: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
10: Heel hard, maar misschien de volgende keer, maar we zullen zien.
11: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
10: Het is weinig kwaliteit, dus ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
12: Halleluja!
13: Ongelooflijk, het beste moment van daar.
14: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder, maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
15: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
16: Wat blij, nu gaan we voor het kampioenschap, uiteraard.
7: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
1: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een 10-tal minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
2: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wege.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immo's Koopman!
7: Classics. Radio 1.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Classics. Radio 1.
3: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurden dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond tienduizenden Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde Vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals dood aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan. En ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
4: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
3: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics.
5: Radio 1.
6: Middernacht, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Aleid de Kortse. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tienen dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdachte overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schot.
7: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
6: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
8: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
6: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Code yellow.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt de medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven anderhalve week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie. Tegen Club Brugge is het dan. Het weer. Vannacht blijft het droog en helder met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. Er vielen ook nog tientallen gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïnse hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar geleden, woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten. Tennis dan. Op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won donderdagavond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor die finale. Het weer dan nog. Het blijft droog.